0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It was the 1975, wat sê, The Sound. En dis voordat ons gehad TLC, wat sê, Waterfall. En ons het ook gehad, dat ek net gauw hier kyk, het ons gehad vir Delmarie, wat sê, Like You Niks. Dit is nou so amper 12 minute voor 6. Het die nou net ingeskakel, het goeiemorgen, my naam Fanny's, kom met jou Sunrise Shake-up Show. Ja, dit is die show wat jy so bykie is, koffiekie sal my geniet, so vroeg op en baie mense wat eers hierdie tyd opstaan om reg te maak vir die dag, en dan is al die ander wat al reeds op die pad is, op pad werk toe, so vroeg of op pad terug is van die werk skof op. Maar die verkeer op betref, moet ek sê, dit is een baie rustige ochend vanmorgen, geen probleme nie, geen probleme op hierdie oomblik om te rapporteer, ons het so een probleempie daar op die N2, dit is maar net die stilstaande bewegende verkeer, wat normaal is vir die tyd van die ochend, dit is net voor die R300 en net na die R300, en dan daar op Settlers Way, het ons een bykie stilstaande bewegende verkeer, anders is niks rarig om te rapporteer nie, soos ek sê, indien nie op enig iets afkom, stuur vir ons WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Ek hoop hierdie ochend geniet, ons sien uit na een prachtige dag, bykie bewolk, bykie koelerig, en morgen het ons een lekker sonskyn dag, so ons kan weer bykie wasgoed was vir een slag. Maar ek sien hier teen die naweek, het ons een koeler weer wat op pad is, en reenige weer as die temperatuur net hier tot 10-13 graden gaan draai. So maak maar gereed, en maak seker jy het genoeg warm goed in vir die naweek. En die wat een kacheltje het, maak seker jy stok die hout lekker vol vir die kachel, want dit gaan een koelerige vrijdag, saterdag en sondag wees, maar ons het nog een paar dae oor wat ons lekker sonskyn weer gaan hê vandag, morgen en moontlik donderdag, maar hier teen vrijdag gaan dit sommer direk daal. Dis wat jou weer aan betref en jou verkeer, ek hoop jy het een fantastische ochend vandag, geniet die wonderlike dinsdagochend, moet nie bekommerd wees, is amper naweek, ons stel maar die dag af soos wat hy deurkom, en ek hoop jy het een fantastische dag. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur vir jou Sunrise Shake-up Show, en ek sê tot ziens, tot morgen met DJ Kostner, wat sê hi again, tot ziens, tot morgen.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: is alweer Dian met Klei hier op Helleberg FM voor het in Sink. Bye, bye, bye. Is eindelijk hallo, hallo, hallo van my Christie. Hoop het gaan sommer goed met jou. Elton John was daar saam met Dua Lipa, Cold Heart en Shakira's She-Wolf. Middag sê, hoop jy het sommer een heerlijke dinsdag. Alles mooi loop daar by jou, waar jy ook al is. Kom ons kyk hoe loop die dinge op die paai. Daar is op die N2 ingaande, by Airport Approach Road, is daar brand en rook, wat daar, dis nou by die afrit van die N2, Airport Approach Road, na die N2 toe ingaande, ne? Brand en rook wat daar oor die pad trek, so wees maar net bewus daarvan, en dan is daar stadig bewegende verkeer op die N2 ook uitgaande, en dit is by net na die afrit, die Spine Road afrit, linkerbaan is daar gesluit om een of ander rede, en lyk vir my daar is stadig bewegende verkeer. Dis al wat ek vir jou het, niks botsings of suites wat ek kan rapporteer nie, wat wonderlik is, ek sien wel op die N2 is daar beide richtings ook stadig bewegende verkeer voorby Somerset Wes. Maar dis die story enig iets wat jy oplet op die paaie waar jy ook al beweeg, wat 'n probleem kan wees van ander padgebruikers, laat weet ons gerus. Die WhatsApp nommer is 021 100 6936.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Dis Juanita Du Plessis, Ek Beloof. Voordat Maroon 5 Love Somebody, Gwen Stefani was ook daar met 4 in the Morning en ook geluister na Olly Murs, You Don't Love hier op Helleberg FM. Dis die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christie. Middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dit gaan heel goed op die paaie ook wat die verkeer betref. Daar is wel op die N2 uitgaande is daar een baan wat gesluit is. Dis net na die afrit na Spine Road toe. Die link baan is gesluit daar, daar is stadig bewegende verkeer in daai omgewing en ook die N2 uitgaande en inkomend, beide kante toe verby Somerset West is daar stadig bewegende verkeer. Dis al wat ek vir jou het, ek het geen botsings wat gerapporteer is wat ek sien nie, en geen ernstige incidente nie, maar as jy op die paaie beweeg en daar is dalk iets wat jy voel die ander padgebruikers moet weet van, stuur gerus ons 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan waarsku ons allemaal op die paaie. But join Helderberg Hospice in making a difference, one square at a time. Their Squares for Care project is bringing the community together to crochet and collect granny squares that will be stitched into beautiful blankets for patients in their care. They're aiming to wrap this up on Mandela Day by reaching an incredible goal of more than 100,851 squares. Each square represents comfort, compassion and dignity. Crochet a square, donate wool and drop off at their charity shops and help them wrap their patients in love.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Cherry Liberty Holiday aan die Helderberg FM. Ja, dis wat hy eindelijk moet doen hierdie tyd van die jaar, nee. So in die middel van die jaar, so bykie van een vakantie vat, so breek vat, is eindelijk ideaal. Cherry Liberty so Holiday. Voor het Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, en ons ook gehad Prime Circle met Doors hier op Helderberg FM.
1: Buco se grootste Orange Square Sale is op pad. Dit begin op 1 Junie 2026. Maak gereed vir massiewe besparings, tydelike aanbiedinge en onverbeterlike waarde op duisende afgemerkte produkte. Nou is dit tyd om by Buco te koop. Begin met Buco.
0: Buco. We've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Die

It's level 42. Lessons in Love, Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Before that, Wiesner, Mia, Jy, net na jou nuushooftrekke. Goeiemiddag en welkom op die Subaru Afternoon Drive. 13 minute voor 5 is amper Chayla tyd, wat beteken ons kyk binnenkort ook weer na verkeersopdatering. 'N paar probleme in die Helderberg waarvan ek bewus is. Bly ingeskakel om meer daarvan te hoor later. Probeer maar om 'n paar alternatiewe routes vanmiddag te gebruik indien jy gereeld gebruik maak van die N2 en Victoria Straat, maar meer inligting daaroor so bietjie later. Onthou ook net na 5 jou kans om my uit te daag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. En onthou daai mikpunt van my vanmiddag om ten minste 3 uitdagings suksesvol te identifiseer. Hopelik ten minste 3 songs te ken waarmee ek vanmiddag uitgedaag word. 0211006936. He's Goldfish, Nate Highfield and Silver, Forever Free.

0: What a legendary track by Johnny Clegg himself. The Great Heart on LWG FM. 13 minutes to 5. After 5, good afternoon. Welcome to the show. It's the Subaru Afternoon Drive. You and me for the next 45 minutes and those challenges that I'm going to try to find and name. Name that jam. Ons kyk na die eerste paar uitdagings op die WhatsApp lyn. Hy kom van oom Hans vanmiddag.
1: Goeiemorgen, jy bring oom Hans.
0: Hallo.
1: Ja, kijk, hoe prachtige dag tot vandaag. Hij is volgens mij niet, laat hem zo in die zonnetje rond te keer.
0: Intreend.
1: Maar, aan mijn naam zeker tijd gemaakt wordt voor een kopknappertje. Het is een eentje van de contours.
0: Aha.
1: Do you love me?
0: Woe!
1: Ja.
0: Was van tijd.
1: Ons kijken hoe ver het komt toch. Lekker dag en dat heb je programma.
0: Dank je. Het is The Contours. Do You Love Me? Vanaf die album Do You Love Me? Know That I Can Dance. Released in June of 1962. Hy lei definitief nie 'n klok nie, maar hy gaan so. It's The Contours. Do You Love Me? It's a lekker song hierdie, maar ek ken hom definitief nie. And definitely see the people jiving to this back in the day. It's The Contours, Do You Love Me? Dankie vir daardie uitdaging, oom Hans. Maar nie vandag nie. Kyk, dis nie 'n goeie begin met my goal om ten minste 3 uitdagings te ken vir middag nie. Kom ons luister na Benne.
2: Goeiemiddag, Jan Willem. Hoe gaan dit met jou? Name the jam. Ken jy Tommy Dell? Tommy Dell's Please, Mr. Bauman.
0: Woehoehoe.
2: Dink jy sal hom ken nie, J-Raps?
0: Hey, ja.
2: Vir jou tyd.
0: Kom ons vind tyd.
2: Kom ons kyk, groete. Benne, bye-bye.
0: Dankie, dankie. Ek ken verseker die naam Tommy Dell. Nou hierdie is vanaf die album Me and My Songs, vrygestel in 1982, wat so gaan.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.